As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Als die brandewijn blaf, ai. Denk er, kom maar dit dat chihuahua eten dan.
1: Oh, dat is fijn.
0: Waarom zit wat ze blaf?
1: Wat is een chihuahua? Chihuahua drinkt definitief die brandewijn niet. Ik denk dat chihuahua drinkt espresso. Dus kom niet altijd zo bij van.
0: Nee. Denk je? Denk je dus wat de chihuahua drink?
1: Het moet weer zo komen als ze bier hè?
0: Het gaat niet een fancy ding, het is probably like shot.
1: Ja, shot.
0: Like a weird ding.
1: Ik heb er in Noorwegen, daar was een espresso machine in ons huis voor ons gebleid.
0: Ja.
1: En ik dacht, alles in mij gaan hier die ding uitvieren.
0: Ik heb gewoon Google, hoe die waar werkt.
1: Ik heb nog gestart. En ik is dus, oh, oké, okay, ik weet nou hoe om het te doen. Yeah. En ik ben trots op mezelf hoe ik het doe. En ik zet die pad in en ik maak en mijn koffie komt uit. En ik begin melk en ik vat een slikje. Ik zeg, yes,
0: lekker, nee.
1: Nee, dat was espresso geweest. Yeah. Dat was net espresso op ons geweest. Ik is dus, is hier genoeg suiker, melk of liefde hierin?
0: Wat would you want love and coffee? Coffee is love.
1: Ja, maar dat was... Oh, ik was wakker voor 3 dagen.
0: Ik heb daarna dag toe ek opgegaan en ik heb in Burgerless binnen breakfast gebleven. En toen stond ik, nou stond ik lang, ga ik niet. En ik maak hem echt zo... Ja, nee, toen YouTube ik het ding, ja. Nee, derde video, toen heet ik het.
1: Ik was ook zo zeg, nee, dan, wat de kant toe is... Oeh, wat de kant toe moet hij ingaan? Hoe moet hij ingaan?
0: Het was weird.
1: Het
0: was bij weird.
1: Maar ik heb hem uitgevigerd.
0: Ik weet niet, ek,
1: en toen stond ik daar neem foto's van al die pods op mijn Google en gaan, wat is hier, wat is hier?
0: Ek het die cellen gedoen, maar die kleren, daar is die namen op die. Ek het die cellen gedoen. Oh, we the same level of stupid. Oh, ik love this.
1: Dit kom zo goed door die weg.
0: Nee, heel die dinge kost is die cellen slim.
1: Ons is iets alles slim.
0: Dit maak my hart
1: ons
0: blij.
1: Ons het slim voene, ons hoef nie slim te wees. Ek kleer my haare blom vir 'n rede weer.
0: Ek dink ek moet change. Eerlijk waar, like a off-white gaan. Maar in die case, gepraat van off-white, van die wit goed gaan jullie upset vandag, want daar is turbines wat uit Kuga uit beweeg vandag.
1: Wow.
0: Ja, so kyk maar net uit, dis by N2, N2-12, by Eber, maar N2, julle sal die routes ken, dit is na 'n plaas toe in Bedford weg. So, is by R350, dit is 3 trokke wat die blades vat, en dan 3 trokke wat die groot cargo vat, en dan die verkeersbeamtes. So kyk maar net uit vandag op die Kuga van Kuga.
1: So sit dit on, maak een video daarvan, dit is interessant.
0: Nee?
1: Is lekker as hulle daar voorbij gaan.
0: Is massive.
1: Ja, ek is ook soos... Ja. Dis is wanneer een groot trok voorbij jou gaan met een groot lap oor, anders ek soos daar met die T-Rex wees.
0: Is my altyd die beste is die goed rij met like, van die metale wat hulle so opvou. Je weet, soos die rolmetaal.
1: O ja.
0: Dan is verskrikkelijk zwaar. Dan sien jy hierdie like a superlink met 2 rollen op.
1: Ja.
0: Is ek shy, man. Maar die meantime is die ding die gewig
1: wat...
0: My vriend was die health and safety uit die heel eerste turbine as hy opgekom het. En ek kon daar net eendag van my video gestuur en gesê, just in case you were wondering how high it is, toe staan hy boop een. Mense dis hoog. Mense dis
1: graag op een staan.
0: Lisa, ek is 'n adrenaline junkie. Ek is nie bang vir goeters nie. Mm. Solank ek weet Jordan Peterson het gesê, moet nooit jou kind stop as hy iets gevaarlik safely doen nie.
1: Ja, ja.
0: En ek voel dit in mense ook. As jy so skydive, sê die mense, oeh, nee. Dis nie asof daar mense doodgaan in skydive op 'n wekelikse basis. Dis redelik veilig as jy die regte goeters doen. En so ek, daai ding, I'll skip it.
1: Ek sal maar, ek wil dit doen.
0: Ek sal my kop uitsteek. En net sê, dis hoog.
1: Sê, ek is oké okay met as ek die normale trappies tot boek klim en ek staan daar en ek kyk. Dit is mooi. Dit is oké, ek kan dit doen. Mm. Ek het hier in Noorwegen het ek een kapel geklim van 'n kerk. En 2 van my vriende het voorgegaan en 1 van my vriende was achter. Want hy bly sê, jy sê vir my nie, wat? Want die trappies raak kleiner en kleiner. My voet kon eers op die trappie pas.
0: Jou voet?
1: My voet.
0: Liewe genigtig.
1: Kon eers op pas nie.
0: Liewe genigtig.
1: So halfpad op, nou sien ek die ander 2 is al amper heel bo. En ek is oor hierdie 2, nou naruit ek wat hulle sê vir hom hieronder.
0: Die spreekbuis.
1: En toe halfpad op, toe maak ek die fout en ek draai om en ek kyk vir hom. Toe sê ek soos, ja, hier gaat ek bly vir die rest van die dag.
0: Here we go, hier is ons nou.
1: Sê ek soos, ek gaan nie hier bly.
0: I was sent.
1: Het was verskriklik.
0: I was sent.
1: Maar die narration was die beste vir my.
0: Dis die Duncan. Sê die Duncan, nee, Duncan? Bly toering?
1: Nee, die... Campanile.
0: Campanile, dat is ja, daar was nog wel...
1: Die Duncan het so'n klein lichttoring met jou kan klim.
0: Anyway, op die noot, so gepraat van die Madlanga Commissie.
1: Jo, dit was baie cardio.
0: Skoon uit. Maar so gepraat van die Madlanga Commissie, As julle dit nie kykie, it's been a Days of Our Lives saga hierdie week. Ek ongelukkig kon nou nie alles kyk nie, maar ek kyk soveel as moontlik van die videoclips. Hulle is so 15 minute lank op SABC News en alles.
1: Daar was WhatsApp boodskappe gedeel die week.
0: Luister hier, dit is crazy.
1: En die beste is, nee, ek het dit nooit gesê nie. Hier op WhatsApp,
0: dude.
1: 727 op die 24ste, wat ook al.
0: Ek het een ding gevolg tussen Woosie Kat Matlala. Mike van Wyk van Medicare. Is het Medicare of wat is daar? Ek vraag die verskoning wat ek nou nie aan een Mike skel nie, maar ons allemaal weet van wat hy praat. En dan een derde partij.
1: Oor met die cocaïne.
0: Sister, het jy die blokke gesien? Dit is crazy hoe hulle die gedurs deurgevat het. Nou in Kwanazi, nie na Nantla nie. Nou in Kwanazi, wat die servets op sy voorkop vastgesit het van Sweet, is vandag weer terug in die bank om te antwoord op van die gedurs. It's fireworks today, ja. Mense hier is interessant.
1: Dit is interessant.
0: Crazy om te sien hoe die, hoe sê my kind, die bad guys, die bad guys gespeel het in ons, van ons polisiedienste. En dis hier in die hele polisiedienste.
1: En hier is die eerste keer wat iets soos hierdie vanuit government, vanuit die polisie
0: so massive. Publiek is. Ja, dis massive. Ons praat hier van, ek meen jy praat hier van a 5-star criminal.
1: Ja.
0: Een syndikaat leier criminal.
1: Jy weet, jy krijg een Michelin star as jy chef is.
0: Ja, ja.
1: Hier, ek krijg crimineel.
0: Gesteelde jy. ek meen, hy is appe klas as jy kyk na die goeders. Is crazy. Dis crazy. Dis crazy. Ek is, I'm shook.
1: Ja, I'm flabbers or gasted.
0: Dude, I have yacht so many yours with this met lang gaan, hey. This crazy. Man, any case, ek het nou baie tyd gesteel met daar, maar dit is, mense gaan kyk, dit is so interessant om te sien, is hartseer, maar is so interessant om te sien, en dan well done aan die magistrate wat daar sit, well done aan die advokaat, wat dit, wat hulle so uit mekaar uithaal, ek love it.
1: Ja, dit is baie interessant.
0: Ek kan nie
1: en is kort, dus jylle kan het raar
0: Charkelson.
1: Ons sal nie naam leer.
0: Die dude, hy is my tommy. En ek is kom ons krap gerond om sy 1 of 2 verjaarsdaam.
1: Ek net een Suid-Afrikaner noem het vandag verjaar, gebore in Ceres in 1978, die rugbyspeler De Wet Barry verjaar vandag. Voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler wat 38 toetswedstrijde vir Suid-Afrikaanse rugby gespeel het, die Springbokke natuurlijk. In 2000 het Barry sy Springbok debuut gemaakt in Canada in Oost-London. Barry het een reputatie gehad as een brutale verdediger en hard de reguit hardloop center en dit het om in 2004 'n sleutellid van die Springbok groep gemaak.
0: Hy skramkep, man. Altyd hy skramkep uitgekyk. Ek kyk vir die manne oor die water, nommer 1 is Lionel Messi. Nope, ons is Cristiano fans hierdie kant, so
1: that's just Messi.
0: Oh, well done. So dis omtrent die verjaarsdag, nou wag is net vir julle sin. Stuur dit deur.
1: Okay.
0: All right.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Dat is de Limoer. Ik weet al lang al. 11 minuten weg van Nice, tijd om 11. Kijk, bekie bij Marula Media. Gebalanceerd en betrouwbaar. YouTube skik met tiener een verslavingszaak. Nou, YouTube heeft een vertrouwelijke skikking bereikt met een 15-jarige Amerikaner. Wat beweer het dat die Google videoplatform en andere sociale media netwerken zijn geestesgezondheid benadeel het. Die skikking komt 3 maanden nadat het de baanbrekers uitspraak in een soortgelijke zaak geleverd het. Jose Castaneda, woordvoerder van Google, het die skikking bevestig en gesê dat die maatschappij het YouTube meer als een dekade lang verantwoordelijk ontwikkel. Sy fokus is steeds daarop gerig om ouderdomsgeskikte producten en ouderbeheerfunksie te hou. Die ooreenkomst bevat geen erkenning van aansprekelijkheid nie. Die eiserse procureur John Morgan en Emily Jeffcott het gesê YouTube se besluit om die saak te skik voordat dit voor een jury gedien het spreek van self. Hulle beskuldig bestuurders van sociale media maatskappye daarvan dat hulle jarenlang strategie ontwikkel het om kinders vroeg verslaaf te maak deur funksies soos outomatiese speel en eindelose blaaie opsies. Nou, die eiser, wat slechts as RKC geïdentificeerd word, is 'n tiener van Florida, wat beweer dat die gebruik van sociale media bijgedra tot angst, depressie, selfmoordgedagtes waarvoor hy steeds behandeling ontvang. Die saak is as 'n toetsgeval gekies. Nou, luister gou, die eerste toetsverhoor het in maart geëindig, toe 'n jury, 'n Los Angeles Meta en Google beveel het, om sowat $6 miljoen, $99 miljoen, aan 'n 20-jarige bekend as KGM te betaal. En nou die jury het Meta betaal om $375 miljoen, sowat 6,1 miljard in skadevergoeding te betaal. Mense, dis groot geld daai, nê?

0: voor 10, 18. Graafry net staan ook op 10 met een maximum van 18 en 60% reën. Graamstad 12, 19. Mtata 11, 21. Port Alfred 16, 21. Port Elizabeth 16 met een maximum van 19. Port St. John 16, 23. Queenstown staan op 7 met een maximum van 18. Uitnagende Dispatch 14, 19. En Jeffreys Bay staan op 15 met een maximum van 18 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

smaak was lekker zeef. Speel boerentunes en concertina blues. Wanneer die bakkie ziet.

Die klanke van Bok van Blerken, hy gee vir ons die Bosveld vastrap. Net voor het Jan vang het hier met Joy of My Life en Roan de Tooi gee vir ons monumentaal. Die tyd so 18 minuten oor 12. Goeiemiddag en welkom. Op die middag samen zijn ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een puikprogram. Ek kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskaskanaal as ek is nogal opgewonde om hierdie twee recepte met julle te deel, en die heel eerste ene wat ek met julle deel, is ek het nou al met julle een militaert, of die sweet corn taart, of die room militaert gedeel, nou ek het een ander ene wat ek met julle wil deel, nou die ene was verskrikkelijk populair, baie mense het vir my kom dankie sê vir die recept, nou die ene wat ek nou met julle gaan deel vandag, hy is soortgelijk, maar wat hy extra kry, is gebraaide spek. Nou, jy kan nou vir jouself dink hoe lekker gebraaide spek saam met so militaert kan wees. En het is absoluut heerlik, jylle natuurlijk een perfecte bykos vir braaivleis of een sondagmiddag ete of net soos jy hem wil bedien. Maar hy is rechtig ware wenner en ek sal daar rechtig een groot merk in my recepteboek maak vir hierdie militaert met spek. En dan deel ek weer nog een mikrogolfoond recept vir diegene wat my gevra het vir mikrogolfrecepte. En hierdie is nou een lekker recept wat die ou nou aan mekaar kan slaan. Nie noodwendig vir mense wat net mikrogolfoonde het hier, maar as die ou nou vinnig as jy besluit nou, ons gaan nou braai, jou vroukie het gesê, papa steek jy vuur aan, ons gaan braai en jy wil nou vinnig iets aan mekaar slaan, saam met die chops wat jy gaan braai, dan is nou een bladjang aardappel in die mikrogolf, nou net die ding vir jou. Nou wat hom so uniek maak is, hy kry bladjang by, so bykie kookwater, mayonaise en een pakkie bruin eie soppoeier. Dis een sausie wat jy meng en dan sal jy dit nou oor die aardappels gooi en dan nou in die mikrogolf oond druk. Dis baie lekker jylle. Ek het nooit gedink dat so makkelijk en eenvoudige aardappel dis so lekker kan wees hier. En ook een wat jy definitief een merk moet maak in jou recepteboek vandag. En ek weet, baie mense het al klaar vir my gesê, baie dankie vir die recept. En is een groot plezier. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM. En ook op die Luister FM receptegroepie 082-33-367.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed dat ik hier raak zie niet, voor al die goed dat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

Nick Longo van Juanita Du Plessis met Just an Illusion. Net voor het teens Jordaan met Jasmijn, Katrein. En die tijd is so 10 minuten voor 3. Ongelukkig tijd voor mij om te groet. Die tijd het omtrent vandaag gevlieg. Baie dankie voor allemaal zijn boodschappen in die atelier vanmiddag. Ik waardeer jullie oprecht. Ek is behoorde weer terug met die middag samen zijn. Zelfde tijd, zelfde plek. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. Blij ingeschakeld op Luister FM.

You're My Heart, You're My Soul. Voor Daina Karika Kees en Kaam singen voor ons Des Land. Dus goeiemiddag van mij af. Het is Big Nick op je Big Nick Drive. Op jouw lekkere luisterstatie. Goeiemiddag op jullie wille woensdag. Dank je, E-team, met die middag samen zijn. Hij is morgen terug, zelfde tijd, zelfde plek. Soos ouder gewoond. Ek hier saam met

0: Dosi.
1: Sean Feed med Rama Ja, Gina G, You Are Just a Little Bit. Jou toppie kom en draai net na die.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme, vink, vangiezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op stige, 32483.
2: Johan Plumbers!
1: Jou verkeer vermaak vir jou gemak op Luister FM. Stuit vir jou topic en topic is trots. Dit of jou voertuig nie of brand die in dashboard. Dan is om by pompsel te draai.

Ek sit op die hemel en denk aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

sterren en of ik alles zo bedoel. Wel is een reden voor mijn liefde en is iets wat ik wil zijn. Al krijg ik alles in je leven, dus voor jou.

en van alles wat ik mis. Al uw goeders en uw dingen, alles wat jij van mij is. Mijn soulmate en mijn sweetheart, mijn geheimzinnige goden. Mijn engel in de storm, mijn vesten.

Mag je mijn spasie alsjeblieft? Ik heet gedunk, ik wil al heen. Maar kan zij verder van mij leen? Ik heet gedunk, ik zie de toekomst. En die vlinders van haar oer. Maar nou zie ik hoe wegvlieg. Is het teken van daarboer. Ik heet gedunk, zij ruikt zo lekker. Zoals die geren van een blom. Maar nou ruikt zij ook maar zweterig. Als zij van die gym afkomt. Ik heet gedunk, zij is zelfstandig. Maar zij klauw nou zo'n lijst. Zij basis al ingetrokken.

ik zoek een meisie om te braken op Instagram. Want eens leer maar uit jouw fouten, nou is ons delete op Instagram. Ik het gedink, ik zoek een meisie om op Facebook te posten. Maar allemaal maak maar fouten, nou eet ik maar weer toast.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschied. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: zelfs die storms van wijd.
1: Ons kom uit die oosten, trek samen uit die westen.